As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

bij met je vrienden aan Molten. Op Nieuweland is rugby, wat vijfie gaan begin. Van Heidelberg naar Nieuweland is een drie lange rit. Dus 3-0 in Swallendam zal die combi nog moet druk. Jullie moet horen hoe heel hij volzwagen moet als hij olie dan wordt. Man kan bossie eko met de druk.

armste, dus al die hoed en kaapste. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die goudste. Maar als je bij die robot stond, hou weer landen worden, geld voor brood en zon. Toen achterdog zijn kop uit stil, die stad ze rut me van. Op zoek naar melk en linnen, staan ik aan haar schaal. Daar spinners wat wil wegloopen, verloorders zonder tal. Maar

Ne jednou opra, jo pěkr lěchma. Ja jajsta byli stratou mat, i škůra vat je achterla, i kůrda vat jo mont verla, i brat lem jesta opra, i brat is nou te laat. Anse oe kal gestroep, te koop vry nouwe, waarvan is die aard dan vol, dat die mond zo leeg loopt, en woorden waar die wijs is deel, word daar nog een kaart gespeeld, lang al een te veel. Bouw buren tussen buren, maar die mensen is te bang, voor die schelms in die straten, en die trotsies in die gang. Die stilte is te stevig, die grimmigheid te stroef. Lang moet die mense wacht voor een man in een bak een plant zal maken. Ja, jij stap in die straat, oh man. Je heren alles toegemaakt. Jouw plannen heb nou opgeraakt. Jouw beker leeg gemaakt. Ja, jij stap in die straat, oh man. Die sporen wat je achterlaat. En woorden wat jouw mond verlaat. Die praat blijf je zal praat. Het is tijd voor plan.

is is of bitter maar, of anders mooi gezet. Eendag stop een karretjie, hy is wit in korte diens. Die biervrouw aan die oorkant, sy laat niks ongezien. Die vrouwens gryp met hare, slaan een man met isambreel. Die man met net een been, verbeel om nog een been.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Ja, en dit was natuurlijk Gerard Pyce en Rian Strijder om ons eie Oos-Kaapse talent wat voor ons gesing het. Nou ja, ons kyk een bykie na ons boodskappe en daar wil my WhatsApp nou glad nie meer met my saamwerk nie. Ons sal nou oorgaan na die boodskappe toe. Ek wil julle met Anna my boodskappe sê, maar ek wil by jou hoor wanneer ons nou nog gaan gesels, voordat ons daar uitkom. Julle moet nou al vir my begin boodskappe stuur. So ek wil by jou hoor, dis pas nou lentedag, nee? Dis een wonderlijke, lekker, vrolijke lentedag, en allemaal vier dit. Maar vier jy dit specifiek elke jaar, jaarliks, met die selle ding, sit jy blommetjies in jou haar, en jy is adamant, jy gaat jou blomme rokkie aantrek, en jy gaan net vrolijkheid saai, oorals waar jy gaan, is jy daar een waar by die werk aankom, met een mandjie vol goeikies, en huppel jy dan sê, hele, hele, heerlijke lente, dis lekker, of doen jy dit nie erg, is dit maar vir jou soos enige ander dag, of is dit vir jou een ding, is dit een traditie by julle, dalk by jou werk, dalk in jou huis, dalk braai julle elke lentedag, of is daar iets specifieks wat julle plan, vir lentedag hierdie jaar, het is toch so mooi daar buiten, genade, gaan strand toe na werk, gaan swem daar, by Hobie Beach, Gerkie en Lise sal veel sê, of dit moontlik is, ons sal wel dra uitvind. Maar ja, laat weet een bykie vir my, lentedag, is dit vir jou iets speciaals, wat vier jy, hoe vier jy dit, gaan jy dit vier, wat gaan aan? Nou, hier sit ek een boodskap, dankie, my WhatsApp het nou weer bygekom. Ouma Lollies, kom ons hoor wat sê sy.
1: Goeiemorgen Erika.
0: Morgen.
1: Ek moet nie vir jou sê, jy moet jou lentedag geniet, want jy is maar een blommiekie.
0: Ja.
1: En dan wil ek net gauw een verjaardag boodskap aan stuur vir twee poeties wat vandag verjaar. Ja. En verjaar op diezelfde dag en op lentedag.
0: So.
1: Mondrei en Elandrei Keuten. Baie geluk met julle verjaarsdag, dan die Lollies wens julle alles wat mooi is toe vir die jare wat volg. En dit kom van ouma Lollies, Jai Bai.
0: Ah, baie dankie, julle twee moet lekker verjaar, ek hoop julle word lekker bedaar vandag, soms so op diezelfde dag, na sy lentedag. Wie wil nie op een lentedag verjaar nie? Maar hier is speciaal vir jou een liekie, vir hierdie lentedag. Ek denk jy is seker wat sy liekie ek nou vir jou gaan speel. Ja, dit is inderdaad, dis heerlijke lente, hier kom hy.

Dit was natuurlijk ons eerste liedje van Boerepompie vir oggend, Klipwerf Orkest met Suikerbos se Tees. En nou gaan jy luister na Niels Matthees se Mooi Bly.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.
2: Ik vraag niet voor jou.

0: brand.
1: Die klanke van Brendan Piper en hy gee vir ons brand. Net vir Rodrigo Snell met Rebecca en Tino gee vir ons sout, man, is sout. Tyd so 18 minuut oor 12, dis die 1 September en is dinsdag. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag saam met syne. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega Erika en baie dankie sê vir die instaan op die Jean Kilian Brunch. Uitstekende program, sy sal morgen weer terugwees tussen 9 en 12. Vriende, vandag in Kombuis Kaskenades deel ek met julle heerlijke botterskorsie en aardappelgebak met potato bake. Nou, het klink soms soos een mondvol, en dat ek jou vertel, as jy een skep van hierdie oukie in jou mond sit, is het een mondvol. Het is een heerlijke oondgereg, wat sonder moeite gemaakt kan word, en is nou perfect vir een bykos, as hy nou so vleis op die kole braai, of net een lekker sondagmiddag eet hy, dan is hierdie botterskorsie en aardappelgebak met potato bake absolute wenner. Hy krij natuurlijk so'n bykie room by, bykie melk, potato bake, en dan ook lekker paie geraspede kaas, en het is wat hom so lekker maak. Definitief een groot merk in haar recepteboek vandag. En dan deel ek nog een slaai met julle vandag. En is een heerlijke rysslaai met gemengde groente, bros, spek en kaasblokkies. So is ook een perfecte bykos vir enige braai geleentheid. Een makkelijke recept en absoluut heerlijk. Wat hom uniek maak is, hy kry so'n bykie mayonaise en een bykie condensmelk om die soetsiersmaak te gee aan hierdie heerlijke rysslaai. So definitief ook een merk aan haar recepteboek. So ietsie anders as die gewone rysslaai. Probeer hom gerus, vriende. Jy gaan nie spyt wees nie. Die tyd is nou 20 minute oor 12, is ingeskakel op die middag samesyn.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is.

Daar het hy die Rasta Rebels met Gimme Hope Joanna. Groot muziek op sy tyd gewees, vandag nog goeie muziek. Net voor het Gerhard Stein met Bosveld Bloed en Emily Moore sê my alles. Tyd so 22 minute voor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Vriende, nou vandag in kompijs

Die klanke van Bok van Blerk en Valiant Swarte met die bakpien anties. Net voor het Franja doe plezier met my gunsteling en Gerry Pretorius met Adieu Amore Adieu. Die tijd so 2 minute voor die amper tijd vir die ene die stier aan verjaardag boodskap in die 082 33 33 67.

0: Die klanke van Ek Darren en hy gee vir ons 6-7. Net voor het Benise West met Kom aan Adre en Gian Groen gee vir ons die rooi wijd wijn en a candlelight. Tijd is so 25 minuten oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Big news, Jeffreys Bay, the Colonel has a brand new address. KFC Goodwip is now officially open and serving all KFC favorites. Join us on Saturday 5 September from 10 until 3 for our exciting ribbon cutting celebration. Enjoy fun activities, sport prizes, giveaways, and family fun throughout the day. Bring your friends and family and come celebrate with us and welcome KFC Goedehoop to the community. KFC Goedehoop, Jeffreys Bay, now open and ready to serve you. Luister FM will broadcast live from 9 until 3 on Friday. See you there.
1: Soos vroer aande, maar die vuur is in my kop, en een ijsige wind skroei my hande, vas om die beker met dop. Die ruit is een vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wijn teen die groter dors. Met een koue hart tot die morgen uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stukstuk op, vreet my stukstuk.

0: Die klanke van Kenny Rogers met Coward of the County. Net voor dit, ek koelaf is met Vergeet van my en Dirk van een Westduizen. Geef ons die Dirty 30. Tijd so 25 minuten voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons het vroeger so'n bietjie gesels oor stories wat ons as kinders gegloot het, ons ouders ons gesê het, en toe praat ons nou oor die specifieke wortels wat een mens nou, wat ons wil sê, jy al ooit een haas gesien met die bril aan, dis goed vir jou oe. Hier die Esther van my boodskap gestuur, kom ons hoor gauw.
1: Hallo Etienne, ja, ek het al een haas met brille gesien, haas das in die skas.
0: Daai het Esther vir my net so, dit is precies wat het is, ou haas das in die skas het natuurlijk een bril gedra, soos weet toch nou nie of die wortels rechtig so goed is vir die oonie. Baie dankie vir jou boodskap, Esther, ons waardeer jou opreg. Picnic staan reg met die Picnic Drive vriende en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanaand. So bly ingeskakel, ek groet net hierna. MUZIEK

Eric Clapton, Anyway the Wind Blows. I'm with JJ Cale, and even via Alte Dierdiebaas, Big Nick saam met jou. Is die Big Nick Drive, goeiemiddag. Jan Blom, Rhino Velvet, tussen die lijnen wat die dinge afskop en praat van een lijn. Ek gaan vir Jan Blom op die lijn hee, so 4:15 vanmiddag, en gesels ons bykie oor sy opkomende show. So blijf geskakel net hier op jou lekker luisterstasie, so goed wees om weer met Janna te praat. En hy te vind wat gaan alles aan in sy wereld, kunst, muziek, al die dinge. Kijk op sociale media, ek sien uit die video ook daar gedeel, ek moet hom eindelijk ook deel daar op die Big Nick plant sê, ek sal so maak. Jou muziek vat ons weer in jou weer toe, ons het sport ook wat jou kant te kom, jou toppiek in die boekant van die uur, kiekie kijk, hard stuff, en natuurlijk ook een bykie Jan Blom, wat gaan gesels hier so in die atelier, of in die atelier, aan die lijn, op die lijn, in die volgende uur. Matthew Mole, sê, take yours, I'll take mine.

0: Luister FM.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Luister FM, weer.
4: Let's kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, Woensdag 2 September, Oos-London 1520, Bishu 1221, Uitenhaag 923, Ports and John's 1522, Craddock 1231, Port Elizabeth 1320, Graaf Reinet 1027, Queenstown 1330, Mtata 1129, Gramstad 1119, Dispatch 922, Plettenberg Bay 1117 en Jeffreys Bay 1620. Dit is jou weerdinge vanmôre, Woensdag 2 September.

0: Roberto Jolene. Het is een Big Nick Drive, laatste uur van het programma op jullie dinsdag. Lekker om samen met jou te wees. Tijd voor die ding. Is je dag.
1: Ken jij jouw hot stuff? Laat ons hoor.
0: Ja, is tijd voor hot stuff. Ik geef je een woord in de antwoordenboek van de Afrikaanse taal. Die hot. Hot stuff. En jij moet het voor mij gebruiken in een zin. En stuur die van mijn zin in die WhatsApp. Lijn toen de lach. 233-33-667. Vandaag een kort en krachtig woord. Vier letters. Shock is je OK. Shock is je OK. Gebruik om in een zin. Stuur die van mijn zin naar die WhatsApp. Lijn toen 0823333-667. Moet je niet voor mij die betekenis stuur nie. Ek soek een zin waar je om gebruik. Ver van my 'n prentjie, vertel 'n verhaal, skryf 'n gedig. S-J-O-K, vandag se woord, shock, gebruik om in 'n sin, sê vir my daai sin in die WhatsApp. Dit is vandag se woord, vaatstaf, shock, S-J-O-K.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1 kg strawberry box for 99 Rand and get 3 125-gram blueberry punnets absolutely free. Get a 7 kg potato pocket and a butternut pocket for 99 Rand. Pork ribbon loin chops for just 69.99 per kilo. And bulk lean beef mince for just 99.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
2: Jy kan sê dis alles toeval,

Strijdom, Amanda, manisch depressief. Zo staan dat opgetekend in mijn dokter's archief. Ik praat te veel, ik lach te hard, daar stemmen in mijn kop.

0: Leicester FM.
1: Jij wat jou op die wijsheid roem, wie zou jij die zwerver noem? Die een wat zonder afscheid rijdt, of zij wat eenzaam achterblijft. Zou die ware zwerver wees, die een wat reis, die een wat lees, die enkeling op sy slenter gang, of elkeen wat na iets verlang, of wie? Wie zou die ware zwerver wees, die een te voet, die een in geest, wat deur die verland strijk, of hy wat deur die rook mis kyk, of wie? Jy wat jou op jou wysheid roem, wie sou jy die swerwer noem? Die een met tas en reisbiljet,

paddling off there. Ik zie naar ze plein loop, ze ze verschieten de ster. Meer die donker wat mij jaagt, die man wat op die horizon tangelt, die pad wat zij draaien maakt. Hou jij mij wakker als die dag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Dus die gevoel wat ik niet kan veranderen, die gedachte van.